0: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de Straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden. Fancy.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. En de iconische scooter de Vespa is jarig. Die bestaat dit jaar 80 jaar. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits, van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. En de Vespa is jarig, die wordt 80. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. En de Vespa is jarig, die wordt 80. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits, van heden tot verleden. We build-

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van hun 7-jarige zoon. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio X.

0: Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En het Nederlands leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens gebruiken. Staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts die vanmiddag wordt gepresenteerd. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij en 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Dream got a full moon. Peace and party, everybody go nuts.

Hit the hangar, put 'em on up. Peace and party, everybody go nuts.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeren!

0: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Radio X!

0: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema bevraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum Donker was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft het record van de film Oppenheimer gebroken. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zomer!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Beginnen wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht. En de veroorzaakt zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Vanmiddag wordt Henk van Essen vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie ondervraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlandse Fotomuseum, Birgit Donker, was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft een record van de film Oppenheimer verbroken. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Prettig wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg, ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht en de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 5 kilometer file en ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's derde aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is 1 rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excel!

0: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was kritisch op de avondklok. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. Tot morgenochtend. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is één rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is 1 rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En zeker open in het programma Bond voor vandaag is het 1983. Elton John hoorden we voorbij komen. I'm still standing. En dat doet hij nog steeds, hè? Die oude rocker. Hij gaat ook maar voort. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik doe het weer met plezier voor u vandaag. Hedendaagse muziek, Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Een lekkere plaat hier in het programma.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1964. Cover van Chuck Berry nummer door The Beatles. Dit is Rollover Beethoven.

0: uit 1964 waren ze dat. The Beatles en Rollover Beethoven.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is dat maar net in de bonte verzameling naar 2003. Kim Lian van der Meij. Dit is de Teenage Superstar. Teenage Superstar.

0: Kim Leon van de Wij, teenage superstar uit 2003. Dat gold voor haar zelf ook. Ze was nog een teenage superstar, zullen we maar zeggen. Inderdaad.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018, muziek van Panic at the Disco. Hey ma, I made it.

0: Hey, ma, kijk eens, ik heb het gemaakt. Hey, look, ma, I made it. En dat was Panic at the Disco 2018 dat het uitkwam.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Lana G. Dit is Dance Till Dawn. Dus even lekker dansen met z'n allen tot de ochtendgloren daar weer is.

0: De muziek van Lana G. Dit was Dance Till Dawn. Heerlijke muziek hier in het programma Bond. We doen ons best er altijd weer voor om er weer wat leuks van te maken voor u. Vindt u dat ook? Ik vind van wel.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1997 met Mathilde Sonthin. Dit is Beautiful People.

Mathilde Sant in Beautiful People, de titel van de plaat. Kijk naar de klok, wij moeten richting het half uur. Doen we meteen van Earth, Wind & Fire. 1978, Got to Get You Into My Life.

0: headlines uit het nieuws. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt. In het Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer. Dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel. Een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is 1 rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

muziek van Michael Jackson, Liberian Girl, de titel van de plaat. En dat kwam uit 1989. Zullen we eens een 2026 plaatje weer draaien? Wat dachten we deze Douwe Bob? Welcome to Outcast Town.

0: Douwe Bob, welkom to Outcast Town.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1967 met de Grassroots. It's Let's Live

0: Ja, muziek van The Grassroots, eventjes terug naar het jaar 1967. Met deze Let's Live for Today. Dat lijkt me een goed plan. Lekker vandaag blijven leven en lekker de dingen doen die we leuk vinden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen waren 2009 met The Gossip. Dit is Heavy Cross.

0: even de muziek van Gossip. Eventjes terug naar het jaar 2009. Heavy Cross, de titel van de plaat. We gaan weer wat hedendaags draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuwe van Andrea Hager. Darkness and Light.

0: André Hager, Andrea Hager, daar krijgen we vaak Duitsstalige muziek van, maar deze maal een Engelstalige. Darkness and Light, de titel van haar nieuwe plaat.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop er komt.
0: En zo is dan ook maar weer net Jeroen van de Boom hier zo, Hanna 2012.

De muziek van Jeroen van der Boom uit 2012, deze opname. Kom maar op, was de titel van de plaat. En u hoort de tuning starten, betekent dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit weer op een uurtje lang rond op de radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het weer voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ja, er rest mij niet veel meer dan u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik hoop dat u nog ook leuke dingen te doen heeft. Hè. Dat is altijd wel weer fijn op zo'n dag. En ik ga u natuurlijk eventjes nog vertellen wat de muziek is waar u mee uitgegaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1970 met The Indus of March. Een nummer met de titel Vehicle. En daarna nog een nieuw werkje van Shepherd's Oak. The Pouring Rain. Daar gaan we. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groeten. En graag weer tot de volgende mond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is één rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer, dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel, een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is 1 rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een korte file nog in ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijke EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is nu ook een zesde slachtoffer overleden. Eén gewonde ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, Die Trajere Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres en natuurlijk het antwoord op de...

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar de magie van het witte doek tot leven komt. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wilt missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda van morgen. We beginnen met Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, reikt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt het net buiten zicht ook iets onmenselijk op de loer te liggen. Dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader, Hans, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat zij waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor de bonding trip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden zij elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in de lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar juist de kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco, nummertje 2. Rutger, Thomas en hun Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Al snel blijkt dat het geen toeval is, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas hun mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo bij Radio Excellent.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Daarnaast raakten ruim 5000 mensen gewond. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Schakel vandaag eens over naar de versnelling van rust en balans. We duiken vandaag in een lifestyle trend die niet alleen ons interieur, maar ook onze mentale gezondheid compleet verovert. Biophilic design. Het klinkt heel chic, maar het betekent simpelweg dat we de helende kracht van de natuur direct naar onze woonkamer halen. Waarom is dat nu zo'n hit? Recent lifestyle onderzoek toont aan dat de fysieke aanwezigheid van planten en natuurlijk elementen in ons huis stressgevoelens met maar liefst 30% kan verlagen. Het verbetert daarnaast je focus en heeft een enorme boost aan je creativiteit. En gelukkig hoef je je thuis niet uit direct om te bouwen tot een onbegaande jungle. Begin gewoon klein. Zet bijvoorbeeld een hele sterke toonzuiverende planten neer. Zoals de stoere Monstera en de elegante Krovaren. Kies daarnaast bij je meubels of accessoires bewust voor echte natuurlijke materialen. Denk aan onbewerkt hout, warm kurk, linnen gordijnen en duurzame bamboe. Combineer dit met rustgevende aardse tinten op de muur, zoals olijfgroen, terracotta of warm zandbeige. Zo creëer je in een handomdraai een oase van rust, waarbij de hectiek van de dag direct van je afglijdt. Het is alsof je elke dag thuiskomt in je eigen persoonlijke wellness resorts. Blijf ze niet in de dagelijkse drukte hangen, maar haal het heerlijke buitengevoel snel naar binnen. Geniet ondertussen lekker van de allerbeste hits hier in het paleis. Je luistert naar Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert natuurlijk naar de muziek- en de informatiezender Radio Excellent. Blijf er gezellig bij, want we hebben straks nog veel meer leuke tips, tv-tips en ook nog leuke bioscooptips.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee weer muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Peter Gillis en Frank Lammers zijn niet ingelicht over einde massa is kassa. Rare mensen. Peter Gillis heeft opvallend genoeg nooit van Talpa gehoord dat zijn reality show Massa's Kassa niet meer doorgaat. Ook voice-over Frank Lammers werd niet ingelicht, vertellen de twee in Omroep Brabant podcast Nina Lammers luisteren. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat het programma niet meer doorgaat, vertelt Lammers als Gillis inbelt. Tegen mij ook niet, reageert Gillis daarop verbaasd. Lammers, oh, je hebt ook niks gehoord? Fraaie boel. De acteur zet de makers van de serie daarbij weg als rare mensen. De voorlopig laatste aflevering van langlopende reality show van Gillis werd bij begin deze maand uitgezonden op SBS 6. Talpa maakte eerder bekend dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie. In de rechtbank rechtszaken die tegen de ondernemer lopen. Ja, het is toch niet te geloven allemaal natuurlijk. Hè? De toppers over liefde, verlies. We zijn pas de laatste jaren echt vrienden geworden. Afgelopen vrijdag en zaterdag zat een bomvolle Johan Cruijff Arena ongetwijfeld weer ontplofte vanaf de eerste tonen van de toppers. Gevormd door René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jantje Smit. Nee, Jan Smit dus. Alsof het zo moet zijn, is het thema dit jaar Snik Heet Weekend geworden. The Summer is Magic. De eerste zomer met een baby was onvergetelijk. Naast de vier toppers zelf kwamen ook dit jaar onder andere Frans Bauer, Anita Meijer, Jason Donovan, Mart Hoogkamer en Emma Heesters optreden. Voor de fans beloofde het groot zomerfeest te worden. Bij welke zomersherinneringen krijgen de toppers zelf nog warme gevoelens? René Vroger zei, dat kom ik automatisch uit bij de zomer waarin ik Natasja leerde kennen. Dat was in Athene 1987. Als ik daaraan terugdenk, voelt het nog steeds als een hele bijzondere periode. Alsof dat moment besef je natuurlijk niet dat je toekomstige vrouw voor je staat. Achteraf gezien heeft die ontmoeting mijn hele leven veranderd. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenpraten, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenberaden alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, Die Trajere Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Ro Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Ro Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres en natuurlijk het antwoord.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit 1 van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, Die Trajer Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar de magie van het witte doek tot leven komt. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wilt missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda van morgen. We beginnen met Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, reikt hij opgesloten in een andere realiteit. De zogenoemde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieus labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, blijkt het net buiten zicht ook iets onmenselijk op de loer te liggen. Dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader, Hans, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat zij waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor de bonding trip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden zij elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in de lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar juist de kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco, nummertje 2. Rutger, Thomas en hun Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Al snel blijkt dat het geen toeval is, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas hun mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo bij Radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. De ouders zijn aangehouden. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft tot zeker donderdagavond verstoord. Er is een storing ontstaan door oververhitte kabels. En het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700 en er raakt meer dan 5000 mensen gewond. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Schakel vandaag eens over naar de versnelling van rust en balans. We duiken vandaag in een lifestyle trend die niet alleen ons interieur, maar ook onze mentale gezondheid compleet verovert. Biophilic design. Het klinkt heel chic, maar het betekent simpelweg dat we de helende kracht van de natuur direct naar onze woonkamer halen. Waarom is dat nu zo'n hit? Recent lifestyle onderzoek toont aan dat de fysieke aanwezigheid van planten en natuurlijk elementen in ons huis stressgevoelens met maar liefst 30% kan verlagen. Het verbetert daarnaast je focus en heeft een enorme boost aan je creativiteit. En gelukkig hoef je je thuis niet uit direct om te bouwen tot een onbegaande jungle. Begin gewoon klein. Zet bijvoorbeeld een hele sterke toonzuiverende planten neer. Zoals de stoere Monstera en de elegante Krovaren. Kies daarnaast bij je meubels of accessoires bewust voor echte natuurlijke materialen. Denk aan onbewerkt hout, warm kurk, linnen gordijnen en duurzame bamboe. Combineer dit met rustgevende aardse tinten op de muur, zoals olijfgroen, terracotta of warm zandbijsje. Zo creëer je in een handomdraai een oase van rust, waarbij de hectiek van de dag direct van je afglijdt. Het is alsof je elke dag thuiskomt in je eigen persoonlijke wellness resorts. Blijf ze niet in de dagelijkse drukte hangen, maar haal het heerlijke buitengevoel snel naar binnen. Geniet ondertussen lekker van de allerbeste hits hier in het paleis. Je luistert naar Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert natuurlijk naar de muziek- en de informatiezender Radio Excellent. Blijf er gezellig bij, want we hebben straks nog veel meer leuke tape-tips, tv-tips en ook nog leuke bioscoop-tips.
5: Disco X.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Peter Gillis en Frank Lammers zijn niet ingelicht over einde massa is kassa. Rare mensen. Peter Gillis heeft opvallend genoeg nooit van Talpa gehoord dat zijn reality show Massa's Kassa niet meer doorgaat. Ook voice-over Frank Lammers werd niet ingelicht, vertellen de twee in Omroep Brabant podcast Nina Lammers luisteren. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat het programma niet meer doorgaat, vertelt Lammers als Gillis inbelt. Tegen mij ook niet, reageert Gillis daarop verbaasd. Lammers, oh, je hebt ook niks gehoord? Fraaie boel. De acteur zet de makers van de serie daarbij weg als rare mensen. De voorlopig laatste aflevering van een langlopende reality show van Gillis werd begin deze maand uitgezonden op SBS 6. Talpa maakte eerder bekend dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in de rechtbank, rechtszaken die tegen de ondernemer lopen. Ja, het is toch niet te geloven allemaal natuurlijk, hè? De toppers over liefde, verlies. We zijn pas de laatste jaren echt vrienden geworden. Afgelopen vrijdag en zaterdag zat een bomvolle Johan Cruijff Arena ongetwijfeld weer ontplofte vanaf de eerste tonen van de toppers. Gevormd door René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jantje Smit. Nee, Jan Smit dus. Alsof het zo moet zijn, is het thema dit jaar Snik Heet Weekend geworden. The Summer is Magic. De eerste zomer met een baby was onvergetelijk. Naast de vier toppers zelf kwamen ook dit jaar onder andere Frans Bauer, Anita Meijer, Jason Donovan, Mart Hoogkamer en Emma Heesters optreden. Voor de fans beloofde het groot zomerfeest te worden. Bij welk zomerse herinneringen krijgen de toppers zelf nog warme gevoelens? René Vroger zei, dat kom ik automatisch uit bij de zomer waarin ik Natasja leerde kennen. Dat was in Athene 1987. Als ik daaraan terugdenk, voelt het nog steeds als een hele bijzondere periode. Alsof dat moment besef je natuurlijk niet dat je toekomstige vrouw voor je staat. Achteraf gezien heeft die ontmoeting mijn hele leven veranderd. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste met een volledig Spaans album, Die Trajere Mos Fotos, de hoofdprijs van de Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro? Of was dat J Balvin? Dus welke artiest schreef begin 2026 geschiedenis tijdens de 68e editie van de Grammy Awards door als allereerste artiest met een volledig Spaans album de hoofdprijs voor een Album of the Year te winnen? Was dat Peso Pluma? Was dat Bad Bunny? Was dat Raw Alejandro of J Balvin? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Alleen als je de goede oplossing met daarin je naam, je telefoonnummer, je adres.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer!

0: komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!